0: Dag allemaal, goedenavond. Dit is de NBO, de Netherlands Broadcasting Organization. Wij zijn weer gezellig bij u. Ik hoop dat u ook bij ons blijft. Goedenavond, Wil.
1: Ja, goedenavond, Gerry. Goedenavond, luisteraars. We gaan er weer een gezellig programma van maken. En we zijn hier tot vanavond 10:30.
0: En vanwege het feit dat Bevrijdingsdag afgelopen week was, plus de dodenherdenking, beginnen we deze keer met een liedje wat ze ook begonnen met. Bevrijdingsdag was er 's avonds een prachtig concert op het IJ, kan je wel zeggen. En dat wordt iedere jaar daar gehouden in aanwezigheid van het Koninklijk Paar. En daardoor beginnen we met het lied waar zij ook mee begonnen. Het wordt gezongen door Agda en de Munnik. En het heet Het regent zonnestralen.

Wel, het regent, zonnestralend, werd gezongen door Akda en de Munnik. Wij gaan naar het volgende lied. Het heeft te maken met de zomer. Bonnie en Ronnie.

0: Wel, dan komt er een verzoekje.
1: Ja, een verzoekje aangevraagd door onze trouwe luisteraars voor Pemmenol, BZN, De Pearl of Surabaya.

0: Breaker News, Newstime.
1: Lege lounges, stille dekken, medische controle en onderdeel van wereldnieuws. De passagiers van cruiseschip MVA V. Hondius hadden hun vakantie heel anders voorgesteld. Ondanks alles is de stemming aan boord relatief goed, vertellen een paar opvarenden. Van de 150 opvarenden zitten sommigen al sinds 20 maart aan boord van het cruiseschip. Toen het vertrok vanuit Ushuaia. Uiteindelijk strandde het schip voor de kust van Kaap Verde. Toen duidelijk was dat passagiers getroffen waren door een hantavirus. Drie opvarenden van de MV Hondius overleden aan de gevolgen van het virus. Vijf anderen zijn ziek. Bij vooralsnog drie van hen is een hantavirus bevestigd. Drie patiënten zijn inmiddels geëvacueerd. Eén vlucht is gisteravond aangekomen op Schiphol. Het tweede vliegtuig staat vast op Gran Canaria vanwege technische mankementen. Een 40-jarige man uit Drunen is opgepakt voor het dumpen van een complete gesloopte badkamer langs de snelweg A65. Die gaat betalen, schrijft de politie. De politie kreeg een week eerder meerdere meldingen binnen dat in het Brabantse natuurgebied Moerenburg na een verbouwing een complete badkamer gedumpt zou zijn. De politie vond uit via een huurcontract dat de bewoner het afval had laten afvoeren via een erkend bedrijf. Dat bedrijf bleek van een 40-jarige man uit Drunen te zijn, meldt de politie. Hij wordt ervan verdacht het afval gedumpt te hebben. De man krijgt een procesverbaal en de rekening voor het opruimen. De arbeidsinspectie heeft gisteren vier mensen uit Den Haag aangehouden omdat ze mogelijk hebben gesjoemeld met 8 miljoen euro aan coronasteun. Ze worden ook verdacht van witwassen. Tijdens de coronacrisis konden werkgevers die financieel in de problemen zaten overheidsgeld krijgen om salarissen door te betalen. Sommige ondernemers maakten misbruik van deze maatregel. Tijdens de aanhoudingen deden speurders van de arbeidsinspectie huiszoekingen en doorzoekingen van bedrijfspanden in binnen- en buitenland. Daarbij troffen ze contant geld, luxe spullen en auto's aan. Ook is beslag gelegd op bankrekeningen en vastgoed. De verdachten worden in verband gebracht met twee Haagse uitzendbureaus die onterecht coronasteun kregen. De bedrijven vroegen het geld aan vanwege omzetverlies, terwijl hun omzet juist flink steeg en de aanvragers daarvan op de hoogte waren. De vier worden ook verdacht van witwassen omdat ze het geld onder meer naar het buitenland zouden hebben doorgesluist. Bij graafwerkzaamheden op de Lange Muiderweg in Weesp is gisteren een explosief gevonden. Het gebied eromheen werd een tijd afgezet. NS meldt dat het gaat om een bom uit de Tweede Wereldoorlog die onschadelijk moet worden gemaakt. Hulpdiensten en een expert op het gebied van explosieven kwamen ter plaatse. De bom is een 500 ponder uit de Tweede Wereldoorlog, meldt een woordvoerder van de explosieven opruimingsdienst Defensie. Kortweg EOD. De EOD kan de bom veilig vervoeren, meldt de woordvoerder. Het explosief wordt daarna op een andere locatie tot ontploffing gebracht. De vrachtwagen die de bom moet ophalen is al onderweg. Of is er misschien al. Het gerechtshof in Amsterdam gaat op de zitting van 18 mei in het Maringo-proces in gesprek met Ridouan Taghi. De onderwerpen van gesprek zijn de mislukte zoektocht naar nieuwe advocaten en de prangende vraag hoe nu verder. Het zal voor beide partijen als een déjà vu voelen. In november vorig jaar bespraken het Hof en Taghi hetzelfde probleem. Toen werd nog gehoopt dat een nieuwe oproep aan advocaten het probleem zou oplossen. Maandag maakte het dekenberaad bekend dat er ondanks intensieve inspanningen geen nieuw advocatenteam voor Taghi is gevonden. Daardoor zit de hoofdverdachte in het Maringo-proces al meer dan een jaar zonder advocaat. De zitting zal plaatsvinden in het justitieel complex Schiphol en dus niet in de speciaal gebouwde rechtbank in de extra beveiligde instelling in Vught. Taghi moet hierbij aanwezig zijn en zal dus worden overgebracht. Justitie verdenkt een 33-jarige man ervan dat hij in februari van dit jaar een aanslag op prinses Amalia en Alexia heeft voorbereid. Op 4 mei vindt de eerste inleidende zitting in de zaak plaats bij de rechtbank in Den Haag, meldt het Openbaar Ministerie. De verdachte zou begin februari in het bezit zijn geweest van twee bijlen waarin de woorden Alexia, Mossad en Sigal waren gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven document bij zich hebben gehad met daarop de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. Op veel plaatsen in Nederland waren mensen maandag om 8 uur 's avonds 2 minuten stil voor iedereen die tijdens of na de Tweede Wereldoorlog is omgekomen in oorlogssituaties of bij vredesoperaties. Een trompet blies het taptoe-signaal waarna de aanwezigen de stilte in acht namen. Voorafgaand aan het stiltemoment legden koning Willem-Alexander en koningin Maxima een krans bij het monument op de Dam. Het Nationaal Monument werd eerder op de dag met rode vloeistof besmeurd. Onder andere was het woord genocide te lezen en moest worden schoongemaakt. Van de bekladding was tijdens de herdenking niets meer te zien. Bevrijdingsdag is over het algemeen goed verlopen en werd afgesloten met een prachtig bevrijdingsconcert in de openlucht op het IJ in Amsterdam onder aanwezigheid van het koninklijke paar. En dan het weer in Nederland. Morgen begint weer flink wat ruimte voor de zon, terwijl er later meer bewolking is. De wind draait naar het oosten en daarmee wordt iets warmere lucht aangevoerd. Het wordt 16 graden in het noorden tot 18 graden in het zuiden. De vrijdagmiddagborrel kan met een jasje aan dan prima op het terras worden gehouden. Wel, daarna lopen de temperaturen nog wat verder op en in het weekend wordt de 20 graden aangetikt. Daarbij wisselen wolken en zon elkaar af en blijft het zaterdag waarschijnlijk droog. Zondag voelt het 's middags misschien al wat broeierig aan en trekken uiteindelijk felle buien het land binnen. En voor Adelaide morgen bewolkt en wat regen, 19. Zaterdag bewolkt en regen en ook 19. Zondag gedeeltelijk bewolkt 19, maandag gedeeltelijk bewolkt en 20, dinsdag opklaringen 23, woensdag misschien wat regen en opklaringen 23 graden. Tot zover dit nieuwsbulletin.

U luistert naar Fluitmans en Tijn. En zij zongen over de vrijheid. Een liedje dat niks met de vrijheid te maken heeft, maar helemaal Hollands, dat is de groep. En die zingen Een ster genoemd naar jou.

0: Wel, een ster vernoemd naar jou. En van de sterren gaan we naar het geld.
1: Ja, paspoorten, dames en heren. Daar zijn we weer. Het is heel belangrijk als u naar ons radioprogramma luistert. En u wilt graag dat wij in on air blijven. En de Nederlandse muziek en het Nederlandse programma voor u neerzetten. Hebben we toch echt uw ondersteuning nodig. Wij vragen elke keer $10 of meer. En dat is echt niet te veel. Om dat te geven voor één keer per jaar $10 of meer. En dat doet u in een envelop. En dan stuurt u dat naar NBO 10 Barwon Place Adelaide 5000. En doet u het deze keer. U zult ons daar enorm mee steunen. Van ons krijgt u dan een nummer. En met dat nummer kunt u meedingen naar een wekelijks verloten wij een fles wijn. Het gaat deze keer om het volgende. 03917. Oh nee, dat is van april. Nee. Ik ga eventjes nu naar mij. 01852-22988. Dus 01852 of 22988. Heeft u een van deze nummers? Bel ons dan even hier in de studio. Dat nummer is 8211-7066. En dan zorgen wij dat er bij hier in de studio een fles wijn voor u klaarstaat. En ik zal zeggen, luisteraar, doet u het deze keer. Pak die envelop, doe er geld in. Stuur het naar NBO 10 Barwon Place, Adelaide 5000.
0: Oké, dankjewel daarvoor. En als we dan iets ontvangen, dan zouden we bijna zeggen, oh, wat een mooie dag. Maar deze keer wordt het gezongen door Paul de Leeuw. En dat gaat u nu horen.

kinderen gaan naar school. Ik smeer wat brood, ik doe een gymbroek in een tas en loop met ze mee, zoals elke morgen. De schoolbel is gegaan,

En zo luister dus naar Paul de Leeuw. Mooie dag. Het was ook een mooie dag op 5 mei. 5 mei werd hier ook gevierd. En tegelijkertijd de herdenkingsceremonie voor dodenherdenking. Dat werd allemaal georganiseerd door NESWA. Miranda van Hoof, die vertegenwoordigde de regering van Zuid-Australië als afgezant. En Peter den Hartog leidde de bevrijdings- en herdenkingsceremonie. En de ode werd voorgelezen door Koert Stijven. En terwijl de dames van NESWA de lunch heel mooi verzorgden. En ik was ook aanwezig en er werden bloemen gelegd bij de banner, de Nederlandse vlag, de banner van NESWA. En het was bij elkaar een mooie ceremonie. En het is jammer dat het eigenlijk een beetje karig bezocht wordt. Het verdiende echt veel meer mensen. Dus volgende keer, mensen, gaat u er ook heen. U bent allemaal van harte welkom om daar aanwezig te zijn. Want tenslotte worden de mensen ouder en dunnetjes, vooral degenen die de oorlog nog hebben meegemaakt. En ik kan zeggen, ik was er middenin geboren, maar ik kan me dingen zeer duidelijk herinneren. En dus dat betekent dat ik amper 3 was, dat ik dat kan herinneren. En dat was dat ik bij mijn opa en oma waren, die in de Albelaswaard woonden, dichtbij Kinderdijk. En dat we vanuit het huis hadden we ons allemaal teruggetrokken in de hal. Want er was iets gaande, wat ik niet wist wat het eigenlijk was, heb ik later gevraagd. En mijn vader en mijn opa die stonden te gluren door een deur die op de zitkamer uitkwam. Maar daarbij konden ze ook kijken op de oprit in feite. En daar kwamen Duitse militairen aan. En die kwamen dichterbij, ze kwamen bij het hek. En toen ineens draaiden ze zich om en liepen ze weg. Wat aan de hand was. En ik wilde alles zien, eerlijk gezegd. En ik zat op een tafel. Een soort keukentafel die in de hal stond. Nou ja, daar rolde ik vanaf in mijn haast. Pats op de grond. En ik tussen die mannen door ook kijken naar buiten om het te kunnen zien. Maar later vertelde mijn moeder dat er een vliegtuig was ergens neergestort en de piloot was er met parachute uitgesprongen en die waren ze in feite aan het zoeken. En op het moment dat ze bij onze voordeur of oprit eigenlijk stonden, kregen ze bericht dat die persoon, helaas moet ik zeggen, gevonden was. Dus het zoeken was niet meer nodig. En dus zodoende, dat was echt iets wat ik me uit de oorlog herinneren kan. En verder zal ik u nu ophouden met nog meer verhalen. Er zijn er nog een paar, maar dat doet er niet toe. Goed, wij gaan met meer dingen voort. En ondertussen, als u dat allemaal niet meer precies weet, wel, dat is ook weer niet erg, want het was ellendig genoeg allemaal. Wat er herinnerd kon worden. Volgende lied gaat hierover. Benny Nijman die zingt Anne Frank.

zij, ze kwamen langs. Een dagboek werd gered van het concentratiekamp. Een dagboek van een kind, bedankt. Anne Frank.

0: U luistert naar Bonnie en José met het lied Cassandra. Wel, dan wordt het nu tijd voor onze voetbalberichten.
1: Ja, we gaan naar de Eredivisie. PSV Eindhoven. Oh nee, AZ FC Twente 2-2. Sparta Rotterdam Go Ahead Eagles

0: 70 punten. Gevolgd door Feyenoord met 61 punten. NEC Breda, NEC Nijmegen met 56 punten. Ajax volgt daar net onder met 55 punten. En FC Twente ook 55 punten. Dan gaan we even naar de laatste paar. Dat is Telstar is 31 punten met FC Volendam. NAC Breda 25 punten. En als hekkensluiter hebben we Heracles 19 punten. Ja. En dit waren de uitslagen van de Eredivisie met dank aan Jan van der Belt.
1: En dan gaan we naar de eerste divisie, die ook wel de keukendivisie wordt genoemd. Venlo Almere City 3-1. Waalwijk PSV, Jong PSV 4-1. Jong Ajax tegen Jong Utrecht 0-2. Jong AZ Roda JC 2-0. FC Den Bosch ADO 1-3. FC Eindhoven Helmond Sport 1-0. MVV tegen Topos 0-2. En Dordrecht verloren tegen Willem II met 1-2. Bovenaan gepromoveerd ook voor de Eredivisie is ADO. En Cambuur ook. En dan op de derde, vierde en vijfde plaats Willem II met 68 punten. De Graafschap 63 en Almere City 58. Ik noem ze zo bij elkaar omdat ze tegen elkaar moeten spelen om te kijken wie de plaats krijgt voor de Eredivisie. Dan in het midden ergens FC Den Bosch met 51 punten. Allemaal hebben 38 wedstrijden gespeeld. En onderaan zijn dan Jong AZ met 40 punten. Helmond Sport 39, MVV 38. En Jong Ajax heeft er 35. En in feite Almere City is al begonnen. Ze zijn al begonnen aan de playoffs en dat is woensdag gisteren gebeurd en die hebben een goede stap gezet naar de halve finale van de playoffs om promotie naar de Eredivisie. De ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk won de heenwedstrijd in de tweede ronde met 3-1 van de Graafschap. Verder heb ik nog een bericht dat is van ietsje ander kaliber. Paris Saint-Germain, oftewel PSG, heeft zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de Champions League finale. De ploeg van trainer Louis Henrique speelde in München met 1-1 gelijk tegen Bayern München, maar plaatste zich door de 5-4 zegen in eigen huis voor de eindstrijd. En dat is de grote finale tegen Arsenal. En dat, ja, dat zal ook niet zo lang meer wegblijven. Dus dat is wat betreft de voetbal. Die begint zo'n beetje tegen het einde te lopen. Maar vergeet u niet, en daar kom ik straks op terug. We hebben de wereldkampioenschappen die in Mexico, Verenigde Staten, gecombineerd met Canada worden gespeeld. En daar kom ik straks op terug met welke ploeg Nederland is ingedeeld.

0: En zo luisteren we naar Jan Smit. En voordat we het volgende beginnen, hebben we nog wat ik nu zei.
1: Ja, van de Nederlandse, nou ja, niet van de Nederlandse, van de wereldkampioenschappen voetballen. En dat begint op dit jaar op 11 juni tot 19 juli. Dus 11 juni tot 19 juli. En Nederland zit in groep F. Die zit samen met Japan, Zweden en Tunesië. Australië zit in groep D met de Verenigde Staten, Paraguay en Turkije. En België zit in groep G met Egypte, Iran, Nieuw-Zeeland. En dan zit Curaçao, die zit er ook in. Die zit in groep E, die zit met Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Nou, u kunt zelf wel bedenken wie er in groep E bovenaan komt te staan.
0: Ja, die hebben een makkie.
1: Ik bedoel. Ja. Maar ja, je weet natuurlijk maar nooit. Nee, je moet positief blijven. Je weet natuurlijk maar nooit. Maar goed, van hieruit gaan we dus door naar het volgende muziekje. Dat draaien wij voor de mensen die thuis alleen zijn. Die zich misschien wat eenzaam voelen. En zoals elke week draaien we altijd speciaal voor deze mensen een instrumentaal stuk. En deze keer is het van Sweet People en het is Aria pour notre amour.

En dat was een aria Purnatramoe. En het volgende wat we voor je hebben is voor Moederdag. Aanstaande zondag, lieve mensen. We wensen u een heel prettige, mooie dag toe. En ik had warempel een liedje dat gezongen wordt door vader Abraham en Wesley. En dat heet Het Moederlied.

0: Nou, dat was een liedje voor al de moeders en we wensen u een hele fijne dag toe. Wil, heb jij iets bij de
1: Nou, wie een tipje van de sluier op ligt, laat al iets zien van wat daarvoor volledig verborgen was. Iets wat onbekend was, wordt dus ook voor een deel onthuld. De uitdrukking wordt veelvuldig gebruikt en houdt hoogstwaarschijnlijk verband met de sluiers van vrouwen. In de westerse cultuur kennen we de witte sluier tegenwoordig vooral van huwelijksvoltrekkingen. Bruiden dragen op hun huwelijksdag soms een sluier als symbool van de kuisheid en blijven dan dus gedeeltelijk verborgen voor de bruidegom. Die mag de sluier voor het altaar vervolgens oplichten om zijn bruid te bekijken. Deze sluiers zijn doorgaans van kant en enigszins doorzichtig. In andere culturen worden soms ook ondoorzichtige sluiers gebruikt. De bruidegom ziet dan pas wat van vlees hij in de kuip heeft, nadat hij in het echt is verbonden. Ook tijdens begrafenissen werden en worden soms sluiers gedragen.
0: Nou, vlees in de kuip vind ik nou niet zo.
1: Nou, dat is weer een ander
0: uitdrukking.
1: Spreekwoord.
0: Voor zoiets.
1: Dat spreekwoord heb ik even niet bij de hand. Dat komt een andere keer terecht.
0: Nee, dat zou ik. Als ik de bruid was, zou ik daar een kras doorzetten.
1: Ja.
0: Ja, eigenlijk wel griezelig hè, als je de persoon niet kan zien.
1: Ja. Dat vind ik sowieso. Als
0: hebben ze dan ook van die kleine oogjes?
1: En dan zie je alleen maar, als je een beetje geluk hebt, zie je alleen maar ogen. Soms hebben ze ook nog van het gaas voor hun ogen.
0: Oh. Nou, we gaan eventjes wat muziek spelen. En het is een groep die heet Tai Tai. En die zingen Chili Mexicanen.

0: Ja, als je een slag om de arm houdt, ben je voorzichtig. Je waagt je niet aan een te stellige uitspraak, maar houdt een voorbehoud. Waar komt die uitdrukking een slag om de arm eigenlijk vandaan? Volgens de bekende Nederlandse taalkundige F.A. Stoet slaat de uitdrukking op een touw dat men vroeger bij het tillen vaak een aantal keren om de arm wond om te voorkomen dat het weg zou glippen. In zijn Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden schreef Stoet verder: ene synoniem uitdrukking was de bocht onder of achter den arm hebben. Dat wellicht wel eens ontleend is aan het vieren van een touw, dat men niet terstond geheel laat uitlopen, maar waarbij men een bocht, een slag om den arm houdt, ten einde het uitschieten te beletten. Wie een slag om de arm hield, bijvoorbeeld tijdens het verhuizen van zware spullen, was dus extra voorzichtig. Ja, als je in Amsterdam gaat verhuizen met die pakhuizen. Ik heb dat wel gezien. Oh. Nou, knap hoor.
1: Met vele dingen moet dat gebeuren in Nederland.
0: En dan gaat je raam gaat eruit. Want ik heb op een gracht gewoond. En je hele raam gaat eruit. En alles komt via dat raam naar binnen.
1: Ja.
0: En dat hijsen ze dan naar boven.
1: Ja. Wij hadden
2: ook een aantal dingen die... Het was niet gracht of zoiets. Nou ja, het staat ook aan het water. Maar bepaalde linnenkasten en zo. Ja. Ja, die konden. Ja, maar het was.
0: Die konden de trap niet op. Die konden die bochten niet maken.
2: Het was toch wel een eng gezicht om dat te zien bengelen. En dan moet dat er wel doorheen passen.
0: En dan liepen mensen gewoon onderdoor. Vreselijk. Maar goed, we gaan naar een muziekje. Jan van der Belt, die heeft een muziekje aangevraagd voor zijn Riki. En we draaien van Benny Nijman, Of ik je terug zal zien.

En ik wacht op mijn vrouw. Want we vieren vandaag onze huwelijksdag. De hoeveelste precies ben ik vergeten. Eerst gaan we zoals ieder jaar.

ik hoor een rit, ik hoor het knippen van je tas. Mijn lieve mens, het huis stort in, ze zoekt er schoenen. En hier sta ik nou, en ik wacht op mijn vrouw. Want we vieren vandaag onze huwelijksdag. De hoeveelste precies ben ik vergeten. Eerst

Dag je vrouw. U bent de babysit. Zonneveld is de naam, merkt u het? Daar is de kamer van de baby's. Wat zegt u? Had u door de telefoon maar één baby verstaan? Nee, we hebben er twee. Ja, nee, dat kan ik me niet aan vergist hebben. Het is een tweeling. Maar ze zijn allebei even gemakkelijk, want het is een eencellige tweeling. En daar is de keuken, jij. Wat zegt u? Televisie? Nee, mevrouw, die hebben we niet. Oh, is dat uw sans? Dat wist ik niet. Dat spijt me, we wilden namelijk eerst een ijskast, ziet u. Nee, die hebben we ook nog niet, want we wilden eerst een auto. Wat zegt u nou? Geen wonder, wel een wonder op wielen. Nou, u vindt het wel, hè? Beetje brutaal, kind, mag ik wel.

ben je daar? Ik had je niet horen aankomen. Ik stond een beetje mezelf te praten. Ik zie er mieters uit. Je rits is nog los van achteren. Nee, dat zal ik wel even doen. Hiernaast.

0: En dat was die onverbeterlijke Wim Sonneveld. En nu het woord aan Wil.
1: Wie door de wol geverfd is, heeft veel ervaring. De persoon in kwestie weet waarover hij het heeft en loopt al een tijdje mee. De uitdrukking kan echter ook een negatieve lading hebben. Van een ervaren inbreker kan men bijvoorbeeld ook zeggen dat deze door de wolf geverfd is. Waar komt deze uitdrukking eigenlijk vandaan? Nou, deze uitdrukking die vindt zijn herkomst in het gebruik om wol te verven. Vroeger verfde men vaak ruwe wol om vervolgens pas tot voorbeeld kledingstukken of dekens te verwerken. Hierdoor zou de wol de kleurstof namelijk beter vasthouden. Volgens Toet komt de uitdrukking al zeker sinds de 16e eeuw in ons taalgebied voor. Aanvankelijk vooral in de negatieve betekenis en in de vorm van in de wol geverfd zijn. Maar tijdens de 18e eeuw werd vooral de variant door de wolf geverfd worden. Waarbij ook vooral de nadruk wordt gelegd op het feit dat iemand die veel ervaring en kennis heeft opgedaan. Nou, door de wol geverfd is echt een uitdrukking die je nog steeds hoort.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, het
0: absoluut.
1: Is echt een uitdrukking. Ja. Nou, wel leuk, al die uitdrukkingen. Dit was dit. En dan gaan we dus nu... Oh nee, ik heb nog niet... Ik weet niet wat we gaan luisteren nu. Dus maar laat ik aan jou over, Gerrie.
0: Ik denk dat we gedag gaan zeggen. Ja. Want het klokje tikt door en ik wil graag al de moeders nogmaals een fijne moederdag toewensen. En hopen dat u volgende week weer aan de radio bent. En misschien verrast u ons met een donatie.
1: Wie weet.
0: Hoop.
1: Ja, Gerrie, goede reis terug naar huis. Het regent niet, dus het is prettig. En ik zal zeggen, luisteraars, slaap lekker en voor morgen gezond weer op.
0: En we eindigen met het lied dat ook het lied was in het bevrijdingsconcert. En daar eindigen ze iedere keer mee, ieder jaar opnieuw. En dat is zeer bekend. Het is Vera Lynn met We'll Meet Again.